is 2 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Het is 3:00. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioren-uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Welkom bij nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij Nieuw Gouden Opsenior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Opsenior.

0: to the company store.
1: Altijd en alleen Gouden Hits. Radio op, senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De werken aan de heropbouw van de hoogspanningslijn in Leest worden hervat. De werkzaamheden lagen sinds begin mei stil nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning had geschorst. Vlaams minister van Omgeving Broens heeft intussen een aangepaste vergunning afgeleverd, waardoor netbeheerder Elia de werken aan de 9 hoogspanningsmasten kan verder zetten. De masten raakten zwaar beschadigd tijdens de storm van juli 2024. Sindsdien wordt de stroomvoorziening in de regio Mechelen verzekerd via een tijdelijke noodlijn. Elia wil de hoogspanningslijn nu zo snel mogelijk volledig herstellen. Een 22-jarige drugscourier uit Mechelen is veroordeeld tot 20 maanden cel nadat hij een afnemer zwaar had mishandeld omdat hij niet wilde betalen. Het slachtoffer liep onder meer een hersenbloeding op. Ook twee broers zijn veroordeeld voor drugshandel. Volgens de rechter was de ene courier en de andere dispatcher. Eentje kreeg een werkstraf, de andere een celstraf met uitstel. Op twee plaatsen in Mechelen werd in auto's ingebroken. De daders sloegen toe aan de Vennekant en in de Pijnboomstraat. Telkens werd een ruit van een auto beschadigd. De daders gingen met boordcomputers aan de haal.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken.

0: en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
1: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
2: Heb je problemen met uw toestellen van uw Oosthaven? In de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: eerste een giestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je goed te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'maandags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur, vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit natuur, lokroom en provinciaal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
2: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
1: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
2: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: De zelfvermiste personen lanceert een grootschalige oproep naar het grote publiek in de hoop een doorbraak te forceren in een mysterieuze verdwijning van een 5-jarig jongetje, Timeo. De kleuter verdween eind juni samen met zijn vader in het Waalse Onet in de provincie Namen en sindsdien ontbreekt van de twee elk spoor. Volgens Gerry van Loek van de zelfvermiste personen liggen alle pistes open. Er kan sprake zijn van een ouderlijke ontvoering, maar speurders houden er ook ernstig rekening mee dat vader en zoon iets tragisch is overkomen. Het conflict bij de Brusselse brandweer is nog altijd niet van de baan, nadat de vakbonden een nieuw toegevingsvoorstel van de regering hebben afgewezen. De Brusselse brandweerlieden legden eergisteren nog de hele dag het werk neer uit protest tegen de aanhoudende personeels- en materiaaltekorten. Hoewel de regering belooft om tegen het eind van het jaar 40 nieuwe brandweerlieden aan te werven, eisen de vakbonden onmiddellijke versterking en extra budgetten. In de gevangenis van Haren staat vandaag dringend sociaal overleg gepland na een zware golf van agressie en geweld achter de tralies. De afgelopen weken raakten minstens 7 personeelsleden gewond bij zware incidenten door en tussen gedetineerden. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond eist dat de directie de veiligheid en de werkomstandigheden van de cipiers per direct drastisch verbetert om erger te voorkomen. Zeer opmerkelijk, de Amerikaanse president Trump geeft Saudi-Arabië officieel toestemming om een eigen nucleair programma op te starten. Door het groene licht van het Witte Huis kan het koninkrijk op termijn zelf uranium verrijken en kernwapens ontwikkelen, waarbij een cruciale en lucratieve rol is weggelegd voor Amerikaanse defensiebedrijven. Trump wil hiermee een militair tegengewicht bieden in het Midden-Oosten, omdat hij vreest dat aartsvijand Iran in het geheim aan een atoombom werkt. In het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings een indrukwekkende gouden hat-trick voltooid. Onze 35-jarige landgenoot snelde op de 1000 meter overtuigend naar zijn derde Europese titel van het toernooi. Eerder deze week veroverde de ongenaakbare Swings ook al de gouden medaille op de puntenkoers en de afvallingskoers. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met in de loop van de dag kans op lokaal regen, 25 graden. Vanaf vrijdag klaart het helemaal op en starten we warmer. Vrijdag volop zon, 5 à 26 graden. Zaterdag uitschieters tot 28 graden. Dat wordt meteen ook de beste dag van de week.
1: Voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij Plus plafonds. Waar we zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppichem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
3: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Altijd Oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen staat open voor de plannen van Vlaams minister van Omgeving Joop Broens om zwemmen in open water vanaf uiterlijk juni 2027 in principe overal toe te laten. Vandaag kan dat officieel alleen in bewaakte zwemzones aan het Keerdok. De stad wil mogelijke extra zwemlocaties zoals de Deile, de Egelegremvijver en de Spildorenvijver wel eerst grondig laten onderzoeken op veiligheid, waterkwaliteit en impact op de omgeving. Een preventief totaalverbod op zwemmen in de Deile of de Leuvense Vaart komt er voorlopig niet. Twee jongeren van 20 en 19 jaar staan voor de Mechelse strafrechter terecht voor twee ramkraken op gsm-winkels. In de nacht van 23 op 24 december sloegen ze in de Bruel de vitrine van een gsm-winkel aan Diggelen en gingen ze vandoor met een tiental smartphones en andere elektronica. Enkele maanden later zouden ze op dezelfde manier hebben toegeslagen in Brugge, waar voor zo'n 15.000 euro aan materiaal werd gestolen. De feiten werden op de zitting toegegeven. Het parket vraagt voor beide een effectieve celstraf van 2 jaar. Uitspraak volgende week woensdag. De dierenbescherming in Mechelen krijgt deze zomer opnieuw opvallend veel aanvragen van mensen die hun hond of kat willen afstaan. Gemiddeld 3 aanvragen per dag en vooral het aantal afgestane katten ligt hoog. De voorbije maand werden al 14 katten binnengebracht. Omdat alle verblijven vol zitten, werkt het opvangcentrum momenteel zelfs met een wachtlijst. De dierenbescherming roept mensen op om goed na te denken voor ze een huisdier in huis halen.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M,

0: Jackson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
2: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en ba de klaan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan ba op Teek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie pluts bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: De gevangenis van Haren stelt vandaag dringend sociaal overleg gepland na een zware golf van agressie achter de tralies. De afgelopen weken raakten minstens 7 personeelsleden gewond bij zware incidenten door en tussen gedetineerden. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond eist dat de werkomstandigheden en de veiligheid van cipiers per direct drastisch verbeteren om verdere escalaties te voorkomen. Simon de Wever, de 21-jarige jongste zoon van premier Bart de Wever, volgt deze zomer een gespecialiseerde militaire opleiding. De premier deelde een foto van zijn zoon in militair uniform op social media met het trotse bijschrift Trots. Het bericht lokt meteen massaal veel reacties uit op internet. In de Ierse stad Tuam zijn de stoffelijke resten van 99 baby's en jonge kinderen teruggevonden bij opgravingen aan een voormalig tehuis van de katholieke kerk. Onderzoekers vrezen dat er op de site van de Zusters van Bon Secours in totaal maar liefst 796 kinderen begraven liggen. De kinderen stierven daar tussen 1925 en 1961 onder erbarmelijke omstandigheden in het toenmalige moeder- en kindtehuis. Het parlement in Nicaragua stemt volgende maand over een omstreden wetsvoorstel van de president om de nationale verkiezingen volledig af te schaffen. De president wil met deze drastische maatregel de politieke oppositie uitschakelen en de macht definitief naar zich toe trekken. De VN hebben het voorstel al scherp veroordeeld en spreken van een ernstige schending van de fundamentele menselijke vrijheden. Het blijft overwegend bewolkt met in de loop van de dag kans op lokaal regen, 25 graden. Vanaf vrijdag klaart het helemaal op en start een warmer weekend met vrijdag volop zon. De temperatuur zit dan rond 26 graden. Zaterdag zelfs uitschieters tot 28, misschien 29 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
4: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
6: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Bar Radio Op Senior. In een nummer 0.

0: Het is 9 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De werken aan de heropbouw van de hoogspanningslijn in Leest worden hervat. De werkzaamheden lagen sinds begin mei stil nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning had geschorst. Vlaams minister van Omgeving Broens heeft intussen een aangepaste vergunning afgeleverd, waardoor netbeheerder Elia de werken aan de 9 hoogspanningsmasten kan verder zetten. De masten raakten zwaar beschadigd tijdens de storm van juli 2024. Sindsdien wordt de stroomvoorziening in de regio Mechelen verzekerd via een tijdelijke noodlijn. Elia wil de hoogspanningslijn nu zo snel mogelijk volledig herstellen. Een 22-jarige drugscourier uit Mechelen is veroordeeld tot 20 maanden cel nadat hij een afnemer zwaar had mishandeld omdat hij niet wilde betalen. Het slachtoffer liep onder meer een hersenbloeding op. Ook twee broers zijn veroordeeld voor drugshandel. Volgens de rechter was de ene koerier en de andere dispatcher. Eentje kreeg een werkstraf, de andere een celstraf met uitstel. Op twee plaatsen in Mechelen werd in auto's ingebroken. De daders sloegen toe aan de Vennekant en in de Pijnboomstraat. Telkens werd een ruit van een auto beschadigd. De daders gingen met boordcomputers aan de haal.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90, met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, de Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland.

0: tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is u vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
5: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
6: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
7: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: De gevangenis van Haren had vandaag dringend sociaal overleg gepland na een zware golf van agressie achter de tralies. De afgelopen weken raakten minstens 7 personeelsleden gewond bij zware incidenten door en tussen gedetineerden. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond eist dat de werkomstandigheden en de veiligheid van cipiers per direct drastisch verbeteren om verdere escalaties te voorkomen. Simon de Wever, de 21-jarige jongste zoon van premier Bart de Wever, volgt deze zomer een gespecialiseerde militaire opleiding. De premier deelde een foto van zijn zoon in militair uniform op social media met het trotse bijschrift Trots. Het bericht lokt meteen massaal veel reacties uit op internet. In de Ierse stad Tuam zijn de stoffelijke resten van 99 baby's en jonge kinderen teruggevonden bij opgravingen aan een voormalig tehuis van de katholieke kerk. Onderzoekers vrezen dat er op de site van de Zusters van Bon Secours in totaal maar liefst 796 kinderen begraven liggen. De kinderen stierven daar tussen 1925 en 1961 onder erbarmelijke omstandigheden in het toenmalige moeder- en kindtehuis. Het parlement in Nicaragua stemt volgende maand over een omstreden wetsvoorstel van de president om de nationale verkiezingen volledig af te schaffen. De president wil met deze drastische maatregel de politieke oppositie uitschakelen en de macht definitief naar zich toe trekken. De VN hebben het voorstel al scherp veroordeeld en spreken van een ernstige schending van de fundamentele menselijke vrijheden. Het blijft overwegend bewolkt met in de loop van de dag kans op lokaal regen, 25 graden. Vanaf vrijdag klaart het helemaal op en start een warmer weekend met vrijdag volop zon. De temperatuur zit dan rond 26 graden. Zaterdag zelfs uitschieters tot 28, misschien 29 graden.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Waar je zetten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Heb je problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer?

0: zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
5: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
0: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur, s'mundags tot tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur, vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
6: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselin Volanté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
7: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Altijd Oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen staat open voor de plannen van Vlaams

0: sloegen ze in de Bruil de vitrine van een gsm-winkel aan Diggelen en gingen ze vandoor met een tiental smartphones en andere elektronica. Enkele maanden later zouden ze op dezelfde manier hebben toegeslagen in Brugge, waar voor zo'n 15.000 euro aan materiaal werd gestolen. De feiten werden op de zitting toegegeven. Het parket vraagt voor beide een effectieve celstraf van 2 jaar. Uitspraak volgende week woensdag. De dierenbescherming in Mechelen krijgt deze zomer opnieuw opvallend veel aanvragen van mensen die hun hond of kat willen afstaan. Gemiddeld 3 aanvragen per dag en vooral het aantal afgestane katten ligt hoog. De voorbije maand werden al 14 katten binnengebracht. Omdat alle verblijven vol zitten, werkt het opvangcentrum momenteel zelfs met een wachtlijst. De dierenbescherming roept mensen op om goed na te denken voor ze een huisdier in huis halen.
1: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
1: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
1: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn. Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
1: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar.

0: Toekomst op verlindenslaapcomfort.be. Ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond meug gezien, dan nutte is gaan zien bij P-Plus plafonds. Wallen zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: een gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die je toestel fixt.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij een nieuw gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
1: Radio op Senior.

0: legt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je wat Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, Engeltjes, beroepenfiguren. miniatuurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oude metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
7: Altijd oldies. Dit is Radio Op Senior in Mechelen. Kijk op www.opsenior.be.
8: Radio Op

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De werken aan de heropbouw van de hoogspanningslijn in Leest worden hervat. De werkzaamheden lagen sinds begin mei stil nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning had geschorst.

0: Thatcher. Eentje kreeg een werkstraf, de andere een celstraf met uitstel. Op twee plaatsen in Mechelen werd in auto's ingebroken. De daders sloegen toe aan de Vennekant en in de Pijnboomstraat. Telkens werd een ruit van een auto beschadigd. De daders gingen met boordcomputers aan de haal.
1: Voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
3: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moeten is gaan zien wat bij Plus plafonds. Wat zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
6: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
7: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid.

0: van Deutsche Gründlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur, smondags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur, vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Werd dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Stem af op volksradio.be.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: witte meelikkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water? Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur.
2: Huur-een-bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur-een-bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur-een-bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
3: Och, kikikikik. Beerput vol of rioolverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
3: is Lazegums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazegums.
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Wou herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goud Aankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 8079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 8079. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Altijd Oldie.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen staat open voor de plannen van Vlaams minister van Omgeving Joop Broens om zwemmen in open water vanaf uiterlijk juni 2027 in principe overal toe te laten. Vandaag kan dat officieel alleen in bewaakte zwemzones aan het Keerdok. De stad wil mogelijke extra zwemlocaties zoals de Deilen, de Egelegremvijver en de Spildorenvijver wel eerst grondig laten onderzoeken op veiligheid, waterkwaliteit en impact op de omgeving. Een preventief totaalverbod op zwemmen in de Deilen of de Leuvense Vaart komt er voorlopig niet. Twee jongeren van 20 en 19 jaar staan voor de Mechelse strafrechter terecht voor twee ramkraken op gsm-winkels. In de nacht van 23 op 24 december sloegen ze in de Bruel de vitrine van een gsm-winkel aan Diggelen en gingen ze vandoor met een tiental smartphones en andere elektronica. Enkele maanden later zouden ze op dezelfde manier hebben toegeslagen in Brugge, waar voor zo'n 15.000 euro aan materiaal werd gestolen. De feiten werden op de zitting toegegeven. Het parket vraagt voor beide een effectieve celstraf van 2 jaar. Uitspraak volgende week woensdag. De dierenbescherming in Mechelen krijgt deze zomer opnieuw opvallend veel aanvragen van mensen die hun hond of kat willen afstaan. Gemiddeld 3 aanvragen per dag en vooral het aantal afgestane katten ligt hoog. De voorbije maand werden al 14 katten binnengebracht. Omdat alle verblijven vol zitten, werkt het opvangcentrum momenteel zelfs met een wachtlijst. De dierenbescherming roept mensen op om goed na te denken

0: 020-99-45 of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren?
3: Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
4: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
4: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
4: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
8: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer.

0: meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Summertime. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.

0: De gevangenis van Haren staat vandaag dringend sociaal overleg gepland na een zware golf van agressie achter de tralies. De afgelopen weken raakten minstens 7 personeelsleden gewond bij zware incidenten door en tussen gedetineerden. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond eist dat de werkomstandigheden en de veiligheid van cipiers per direct drastisch verbeteren om verdere escalaties te voorkomen. Simon de Wever, de 21-jarige jongste zoon van premier Bart de Wever, volgt deze zomer een gespecialiseerde militaire opleiding. De premier deelde een foto van zijn zoon in militair uniform op social media met het trotse bijschrift Trots. Het bericht lokt meteen massaal veel reacties uit op internet. In de Ierse stad Tuam zijn de stoffelijke resten van 99 baby's en jonge kinderen teruggevonden bij opgravingen aan een voormalig tehuis van de katholieke kerk. Onderzoekers vrezen dat er op de site van de Zusters van Bon Secours in totaal maar liefst 796 kinderen begraven liggen. De kinderen stierven daar tussen 1925 en 1961 onder erbarmelijke omstandigheden in het toenmalige moeder- en kindtehuis. Het parlement in Nicaragua stemt volgende maand over een omstreden wetsvoorstel van de president om de nationale verkiezingen volledig af te schaffen. De president wil met deze drastische maatregel de politieke oppositie uitschakelen en de macht definitief naar zich toe trekken. De VN hebben het voorstel al scherp veroordeeld en spreken van een ernstige schending van de fundamentele menselijke vrijheden. Het blijft overwegend bewolkt met in de loop van de dag kans op lokaal regen, 25 graden. Vanaf vrijdag klaart het helemaal op en start een warmer weekend met vrijdag volop zon. De temperatuur zit dan rond 26 graden. Zaterdag zelfs uitschieters tot 28, misschien 29 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Canunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
6: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio op, senior. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd on.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De werken aan de heropbouw van de hoogspanningslijn in Leest worden hervat. De werkzaamheden lagen sinds begin mei stil nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning had geschorst. Vlaams minister van Omgeving Broens heeft intussen een aangepaste vergunning afgeleverd, waardoor netbeheerder Elia de werken aan de 9 hoogspanningsmasten kan verder zetten. De masten raakten zwaar beschadigd tijdens de storm van juli 2024. Sindsdien wordt de stroomvoorziening in de regio Mechelen verzekerd via een tijdelijke noodlijn. Elia wil de hoogspanningslijn nu zo snel mogelijk volledig herstellen. Een 22-jarige drugscourier uit Mechelen is veroordeeld tot 20 maanden cel nadat hij een afnemer zwaar had mishandeld omdat hij niet wilde betalen. Het slachtoffer liep onder meer een hersenbloeding op. Ook twee broers zijn veroordeeld voor drugshandel. Volgens de rechter was de ene courier en de andere dispatcher.

0: grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Werd er dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een ooslijg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Oh, hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als begeert is wel een moede balen.
8: 015 75 64 91.
9: 015 75 64 91.
8: Als de nood het hoogst is,
7: is Lazarums vlakbij.
8: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
7: Lazarums 015.

0: 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
1: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.

0: Voor het eerst heeft AI een bedrijf zelfstandig gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit de beschermde omgeving. OpenAI noemt het ongekend. Het is ronduit gevaarlijk, zeggen cyber-experts. Ze roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzinetanken wordt morgen weer duurder voor een liter 95, 2 cent extra tot 1,96 euro. Een liter 98 stijgt met 1 cent, 2,09 euro. Vandaag werd de diesel al duurder. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. 11 keer hoger dan 100 jaar geleden, blijkt uit een nieuwe internationale studie. Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenpunt. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Een rit van 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement. Op iets meer dan 4 minuten van Pogacar. De aankomst rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, stilaan meer zon, maxima 24 graden, morgen zonnig 26 graden, zaterdag enkele graden warmer en zondag, ja, dan trekken er buien over het land.
1: Als je niet geire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat we zetten op één dag een spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, mutabaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
5: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
6: Al 15 jaar in stad. Goud aan Koop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
7: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
8: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: In de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer?

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen staat open voor de plannen van Vlaams minister van Omgeving Joop Broens om zwemmen in open water vanaf uiterlijk juni 2027 in principe overal toe te laten. Vandaag kan dat officieel alleen in bewaakte zwemzones aan het Keerdok. De stad wil mogelijke extra zwemlocaties zoals de Deilen, de Iglegrimvijver en de Spildorenvijver wel eerst grondig laten onderzoeken op veiligheid, waterkwaliteit en impact op de omgeving. Een preventief totaalverbod op zwemmen in de Deilen of de Leuvense Vaart komt er voorlopig niet. Twee jongeren van 20 en 19 jaar staan voor de Mechelse strafrechter terecht voor twee ramkraken op gsm-winkels. In de nacht van 23 op 24 december sloegen ze in de Bruil de vitrine van een gsm-winkel aan Diggelen en gingen ze vandoor met een tiental smartphones en andere elektronica. Enkele maanden later zouden ze op dezelfde manier hebben toegeslagen in Brugge, waar voor zo'n 15.000 euro aan materiaal werd gestolen. De feiten werden op de zitting toegegeven. Het parket vraagt voor beide een effectieve celstraf van 2 jaar. Uitspraak volgende week woensdag. De dierenbescherming in Mechelen krijgt deze zomer opnieuw opvallend veel aanvragen van mensen die een hond of kat willen afstaan. Gemiddeld 3 aanvragen per dag en vooral het aantal afgestane katten ligt hoog. De voorbije maand werden al 14 katten binnengebracht. Omdat alle verblijven vol zitten, werkt het opvangcentrum momenteel zelfs met een wachtlijst. De dierenbescherming roept mensen op om goed na te denken voor ze een huisdier in huis halen.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders. Altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221.

0: www.verlindenslaapcomfort.be.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
4: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashioncollectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
6: Verroosde verf, mannen meter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Hé, hey, la mennekes. Wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: bouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. Ene nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
1: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Altijd oldies. Dit is Radio Opsignor in www.opsenior.be. Radio

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De werken aan de heropbouw van de hoogspanningslijn in List worden hervat. De werkzaamheden lagen sinds begin mei stil nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning had geschorst. Vlaams minister van Omgeving Broens heeft intussen een aangepaste vergunning afgeleverd, waardoor netbeheerder Elia de werken aan de 9 hoogspanningsmasten kan verder zetten. De masten raakten zwaar beschadigd tijdens de storm van juli 2024. Sindsdien wordt de stroomvoorziening in de regio Mechelen verzekerd via een tijdelijke noodlijn. Elia wil de hoogspanningslijn nu zo snel mogelijk volledig herstellen. Een 22-jarige drugscourier uit Mechelen is veroordeeld tot 20 maanden cel nadat hij een afnemer zwaar had mishandeld omdat hij niet wilde betalen. Het slachtoffer liep onder meer een hersenbloeding op. Ook twee broers zijn veroordeeld voor drugshandel. Volgens de rechter was de ene courier en de andere dispatcher. Eentje kreeg een werkstraf, de andere een celstraf met uitstel. Op twee plaatsen in Mechelen werd in auto's ingebroken. De daders sloegen toe aan de Vennekant en in de Pijnboomstraat. Telkens werd een ruit van een auto beschadigd. De daders gingen met boordcomputers aan de haal.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout,

0: aangepaste verlichting. We moeten iets komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
1: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mossela Volante. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
6: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
7: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht

0: tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goud Aankoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
1: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Zitten met een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
2: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Och, kikikikik. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
3: is Lazegums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazegums
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
7: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw jaarshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd op.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen staat open voor de plannen van Vlaams minister van Omgeving Joop Broens om zwemmen in open water vanaf uiterlijk juni 2027 in principe overal toe te laten. Vandaag kan dat officieel alleen in bewaakte zwemzones aan het Keerdok. De stad wil mogelijke extra zwemlocaties zoals de Deilen, de Iglegremvijver en de Spildorenvijver wel eerst grondig laten onderzoeken op veiligheid, waterkwaliteit en impact op de omgeving. Een preventief totaalverbod op zwemmen in de Deilen of de Leuvense Vaart komt er voorlopig niet. Twee jongeren van 20 en 19 jaar staan voor de Mechelse strafrechter terecht voor twee ramkraken op gsm-winkels. In de nacht van 23 op 24 december sloegen ze in de Bruel de vitrine van een gsm-winkel aan Diggelen en gingen ze vandoor met een tiental smartphones en andere elektronica. Enkele maanden later zouden ze op dezelfde manier hebben toegeslagen in Brugge, waar voor zo'n 15.000 euro aan materiaal werd gestolen. De feiten werden op de zitting toegegeven. Het parket vraagt voor beide een effectieve celstraf van 2 jaar. Uitspraak volgende week woensdag. De dierenbescherming in Mechelen krijgt deze zomer opnieuw opvallend veel aanvragen van mensen die hun hond of kat willen afstaan. Gemiddeld 3 aanvragen per dag en vooral het aantal afgestane katten ligt hoog. De voorbije maand werden al 14 katten binnengebracht. Omdat alle verblijven vol zitten, werkt het opvangcentrum momenteel zelfs met een wachtlijst. De dierenbescherming roept mensen op om goed na te denken voor ze een huisdier in huis halen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken. In de showroom in Bonheide, dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties.

0: 96 45. Dat is 04 96 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren?
3: Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de clan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in een luxe villa in Maasmechelen. Een 69-jarige vrouw werd daar gisteravond doodgevonden. Haar partner werd aanvankelijk meegenomen voor verhoor, maar is inmiddels weer vrij. De precieze doodsoorzaak is onduidelijk. Opvallend is dat de villa waar het slachtoffer werd gevonden al een hele tijd te koop staat voor bijna 2 miljoen euro. Het is nog niet geweten of de vrouw ook de eigenares van het pand was. Gelijke Kansencentrum Unia oordeelt dat de omstreden oproep van zangeres Sophie Straat aan de witte mannen tijdens de Gentse feesten geen discriminatie is. Straat vroeg tijdens haar concert expliciet dat alle witte mannen in het publiek naar achteren zouden gaan, wat leidde tot een storm van protest en meer dan 200 officiële klachten bij Unia. Maar volgens het centrum gaat het om een symbolische en artistieke uiting en was er geen sprake van daadwerkelijke uitsluiting. Ondertussen groeien de commentaren op social media, vooral onder het motto "het zou eens omgekeerd moeten geweest zijn". In het zuidwesten van Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn bijna 9000 mensen geëvacueerd vanwege de aanhoudende bosbranden. Het vuur breidt zich nog altijd razendsnel uit. Ditmaal moesten de inwoners van een nabijgelegen dorp en de toeristen van 3 campings hals over kop vertrekken, nadat gisteren ook al 12.000 mensen in veiligheid werden gebracht. Inmiddels is al 2400 hectare natuurgebied in de as gelegd en de oorzaak van de vuurzee is nog onbekend. Club Brugge heeft een absolute recordtransfer beet met het vertrek van de Griekse aanvaller Christos Tsitsoulis naar de Engelse club Arsenal. Blauw-zwart heeft de megadeal officieel zelf bekendgemaakt. De Londenaren betalen 40 miljoen euro voor de 24-jarige spits, wat van Tsitsoulis meteen de duurste uitgaande transfer ooit in de geschiedenis van de Jupiler Pro League maakt. Veel wolkenvelden met lokaal kans op een bui, maar tegen de avond breekt overal de zon door. 24 graden, morgen verloopt zonnig en het wordt met 26 graden al wat warmer. Zaterdag belooft een top zomerdag te worden met nog hogere temperaturen, waarna zondag een actieve storing met felle buien over ons land trekt.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
4: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
6: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire.
7: Meer dan vuur alleen.
6: Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57.
7: Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg. Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio op, senior. In een nummer 0478

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd Oldie.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De werken aan de heropbouw van de hoogspanningslijn in Leest worden hervat. De werkzaamheden lagen sinds begin mei stil nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning had geschorst. Vlaams minister van Omgeving Broens heeft intussen een aangepaste vergunning afgeleverd, waardoor netbeheerder Elia de werken aan de 9 hoogspanningsmasten kan verder zetten. De masten raakten zwaar beschadigd tijdens de storm van juli 2024. Sindsdien wordt de stroomvoorziening in de regio Mechelen verzekerd via een tijdelijke noodlijn. Elia wil de hoogspanningslijn nu zo snel mogelijk volledig herstellen. Een 22-jarige drugscourier uit Mechelen is veroordeeld tot 20 maanden cel nadat hij een afnemer zwaar had mishandeld omdat hij niet wilde betalen. Het slachtoffer liep onder meer een hersenbloeding op. Ook twee broers zijn veroordeeld voor drugshandel. Volgens de rechter was de ene courier en de andere dispatcher. Eentje kreeg een werkstraf, de andere een celstraf met uitstel. Op twee plaatsen in Mechelen werd in auto's ingebroken. De daders sloegen toe aan de Vennekant en in de Pijnboomstraat. Telkens werd een ruit van een auto beschadigd. De daders gingen met boordcomputers aan de haal.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en

0: 015 65 88 80, of zie die op pplusplafond.be. En pplusplafond is van VE met twee P's.
1: Je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
4: Hé, la mennekes. Wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
5: Och, kikikikik. Beerput vol of rioolverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in een luxe villa in Maasmechelen. Een 69-jarige vrouw werd daar gisteravond doodgevonden. Haar partner werd aanvankelijk meegenomen voor verhoor, maar is inmiddels weer vrij. De precieze doodsoorzaak is onduidelijk. Opvallend is dat de villa waar het slachtoffer werd gevonden al een hele tijd te koop staat voor bijna 2 miljoen euro. Het is nog niet geweten of de vrouw ook de eigenares van het pand was. Gelijke kansencentrum Unia oordeelt dat de omstreden oproep van zangeres Sophie Straat aan de witte mannen tijdens de Gentse feesten geen discriminatie is. Straat vroeg tijdens haar concert expliciet dat alle witte mannen in het publiek naar achteren zouden gaan, wat leidde tot een storm van protest en meer dan 200 officiële klachten bij Unia. Maar volgens het centrum gaat het om een symbolische en artistieke uiting en was er geen sprake van daadwerkelijke uitsluiting. Ondertussen groeien de commentaren op social media, vooral onder het motto "het zou eens omgekeerd moeten geweest zijn". In het zuidwesten van Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn bijna 9000 mensen geëvacueerd vanwege de aanhoudende bosbranden. Het vuur breidt zich nog altijd razendsnel uit. Ditmaal moesten de inwoners van een nabijgelegen dorp en de toeristen van 3 campings hals over kop vertrekken, nadat gisteren ook al 12.000 mensen in veiligheid werden gebracht. Inmiddels is al 2.400 hectare natuurgebied in de as gelegd en de oorzaak van de vuurzee is nog onbekend. Club Brugge heeft een absolute recordtransfer beet met het vertrek van de Griekse aanvaller Christos Tsitsolis naar de Engelse club Arsenal. Blauw-zwart heeft de megadeal officieel zelf bekendgemaakt. De Londenaren betalen 40 miljoen euro voor de 24-jarige spits, wat van Tsitsolis meteen de duurste uitgaande transfer ooit in de geschiedenis van de Jupiler Pro League maakt. Veel wolkenvelden met lokaal kans op een bui, maar tegen de avond breekt overal de zon door. 24 graden, morgen verloopt zonnig en het wordt met 26 graden al wat warmer. Zaterdag belooft een top zomerdag te worden met nog hogere temperaturen, waarna zondag een actieve storing met felle buien over ons land trekt.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasysteemweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport. Zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18:00, zondag van 14 tot 18:00. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: De problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: Zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
2: Altijd oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen staat open voor de plannen van Vlaams minister van Omgeving Joop Broens om zwemmen in open water vanaf uiterlijk juni 2027 in principe overal toe te laten. Vandaag kan dat officieel alleen in bewaakte zwemzones aan het Keerdok. De stad wil mogelijke extra zwemlocaties zoals de Deilen, de Egelegremvijver en de Spildorenvijver wel eerst grondig laten onderzoeken op veiligheid, waterkwaliteit en impact op de omgeving. Een preventief totaalverbod op zwemmen in de Deilen of de Leuvense Vaart komt er voorlopig niet. Twee jongeren van 20 en 19 jaar staan voor de Mechelse strafrechter terecht voor twee ramkraken op gsm-winkels. In de nacht van 23 op 24 december sloegen ze in de Bruil de vitrine van een gsm-winkel aan Diggelen en gingen ze vandoor met een tiental smartphones en andere elektronica. Enkele maanden later zouden ze op dezelfde manier hebben toegeslagen in Brugge, waar voor zo'n 15.000 euro aan materiaal werd gestolen. De feiten werden op de zitting toegegeven. Het parket vraagt voor beide een effectieve celstraf van 2 jaar. Uitspraak volgende week woensdag. De dierenbescherming in Mechelen krijgt deze zomer opnieuw opvallend veel aanvragen van mensen die hun hond of kat willen afstaan. Gemiddeld 3 aanvragen per dag en vooral het aantal afgestane katten ligt hoog. De voorbije maand werden al 14 katten binnengebracht. Omdat alle verblijven vol zitten, werkt het opvangcentrum momenteel zelfs met een wachtlijst. De dierenbescherming roept mensen op om goed na te denken voor ze een huisdier in huis halen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
5: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
5: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.

0: door Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
1: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
2: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
3: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
4: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij nieuw gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
6: Radio op Senior. Altijd.

0: Zaterdag 27 juni dit jaar was in ons land op één na dodelijkste dag deze eeuw, meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 615 mensen tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675, dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak en hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd op VTM Nieuws. Opvallend, omdat het verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR. Ja, hij wil ook de accijnzen verlagen. En door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Ja, ze moeten wel weten wat ze willen natuurlijk. Dat extra geld wil hij dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Ja, het is allemaal een beetje tegenstrijdig. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten, nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land, maar experten vrezen dat Saudi-Arabië ook kernwapens gaat maken. En dat is natuurlijk geen goede zaak voor de wereldvrede, want het zou wel eens kunnen dat ook landen zoals Egypte plots weer interesse krijgen in een kernwapen. En ook Turkije heeft zijn voelsprieten al uitgestoken. Intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven $100. Aanleiding de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz belangrijk voor de wereldhandel. Dancefestival Tomorrowland mag dit weekend dan toch vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden, mocht dat nodig zijn. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Meer en meer opklaringen, 24 graden, morgen zonnig, 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer en zondag trekken er buien over het land.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Hela mannetjes, wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in lakotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want walen maken onze leg.
7: Och, kijk hier. Beerput vol of je overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
8: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: truck. Lazarooms 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja, mannen.
3: Altijd oldies. Dit is Radio Op Senior in Mechelen. Kijk op www.opsenior.be.
4: Radio Op

0: is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beug gezien, dan nutte is gaan zien bij P-Plus plafonds. Wallen zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: In de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur, vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit natuur, lookroom en provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
2: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior.